0: Maar de eieren, ik vroeg een van hoes.
1: Playing you the best music. We are Radio Bronglice.